0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 2:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Spanje mogen de inwoners van 9 dorpen in de regio rond Toledo weer naar huis. De dorpen waren ontruimd vanwege de bosbranden. Ook verschillende wegen die waren afgesloten mogen weer gebruikt worden. In totaal werden de voorbije dagen zo'n 60.000 mensen in Spanje geëvacueerd vanwege bosbranden, niet alleen rond Toledo, maar ook in de regio rond Madrid en in de provincie Ávila. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan de brandweerlieden die de zware bosbranden in de buurt van Bordeaux aan het blussen zijn. De situatie is daar een beetje gestabiliseerd, maar de komende dag wordt een nieuwe hittegolf voorspeld die de branden weer kan verergeren. Macron bedankte de brandweerlieden en ook andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste die Frankrijk gezien heeft sinds de Tweede Wereldoorlog.
3: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure, on n'est jamais mesuré, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut qu'on soit lucide, les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
2: Het noordoosten van de Amerikaanse staat Wisconsin is geteisterd door een tornado. De ravage is groot, huizen en wagens zijn beschadigd of vernield en meer dan 30.000 gezinnen kwamen zonder stroom te zitten. Voorlopig zijn er nog geen slachtoffers gemeld. En Remco Evenepoel heeft de voorbije avond het natuurcriterium in Aalst gewonnen. Het eerste criterium is dat na de Ronde van Frankrijk. Evenepoel was blij dat hij kon winnen in Aalst.
4: Ja, dat is van 2019 geleden, dus dat is toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen, dus echt wel mooi. En het doet deugd om het allemaal te zien en te horen. Ik kom hier niet heel vaak. Af en toe op training stop ik eens hier, maar niet heel vaak. Dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen is wel een magisch gevoel.
2: De komende dag is er nog het criterium in Roeselare, donderdag dat in Herentals. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
1: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 3:00, goedenacht. WRT Nieuws met Joppe Matijn. In Spanje mogen de inwoners van 9 dorpen in de regio rond Toledo weer naar huis. De dorpen waren ontruimd vanwege bosbranden. Ook verschillende wegen die waren afgesloten mogen weer gebruikt worden. In totaal werden de voorbije dagen zo'n 60.000 mensen in Spanje geëvacueerd vanwege bosbranden. Niet alleen rond Toledo, maar ook in de regio rond Madrid en in de provincie Ávila. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan de brandweerlieden die de zware bosbranden in de buurt van Bordeaux aan het blussen zijn. De situatie is daar een beetje gestabiliseerd, maar de komende dag wordt een nieuwe hittegolf voorspeld die de branden weer kan verergeren. Macron bedankte de brandweerlieden en ook andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste die Frankrijk gezien heeft sinds de Tweede Wereldoorlog.
3: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure qu'on ait jamais mesurée, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut qu'on soit lucide. Les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
2: In de Amerikaanse stad Seattle is de politie nog op zoek naar een derde verdachte die betrokken zou zijn bij de schietpartij op een foodtruck festival. Daarbij vielen vorige nacht 3 doden en verschillende gewonden. Een van de slachtoffers is een jongen van 2 jaar. De politie ging er eerst van uit dat 2 verdachten op elkaar hadden geschoten. Nu blijkt dat er dus nog een derde betrokkenen is. Een van de verdachten is al gearresteerd. Het gaat om een jongen van 15 jaar. De tweede verdachte is bij de schietpartij overleden. En Remco Evenepoel heeft de voorbije avond het natuurcriterium in Aalst gewonnen. Het eerste criterium is dat na de Ronde van Frankrijk. Evenepoel was blij dat hij kon winnen in Aalst.
4: Ja, dat is van 2019 geleden, dus dat is toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen, dus echt wel mooi. En het doet deugd om het allemaal te zien en te horen. Ik kom hier niet heel vaak. Af en toe op training stop ik eens hier, maar niet heel vaak. Dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen is wel een magisch gevoel.
2: De komende dag is er nog het criterium in Roeselaren. Donderdag dat in Herentals. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 29 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: De Tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Spanje mogen de inwoners van 9 dorpen in de regio rond Toledo weer naar huis. De dorpen waren ontruimd vanwege bosbranden. Ook verschillende wegen die waren afgesloten mogen weer gebruikt worden. In totaal werden de voorbije dagen zo'n 60.000 mensen in Spanje geëvacueerd vanwege bosbranden. Niet alleen rond Toledo, maar ook in de regio rond Madrid en in de provincie Ávila. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan de brandweerlieden die de zware bosbranden in de buurt van Bordeaux aan het blussen zijn. De situatie is daar een beetje gestabiliseerd, maar de komende dag wordt een nieuwe hittegolf voorspeld die de branden weer kan verergeren. Macron bedankte de brandweerlieden en ook andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog.
3: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure, on n'est jamais mesuré, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut qu'on soit lucide, les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
2: De Amerikaanse rapper David, zijn echte naam is David Burke, zal zich moeten verantwoorden voor een rechtbank voor de moord op een tienermeisje. In september vorig jaar werden er in de auto van de rapper lichaamsdelen van het 14-jarige meisje teruggevonden. De politie vermoedt dat het lichaam van het slachtoffer verscheidene maanden in de auto lag. De voorbije 5 dagen was er een hoorzitting. Er is nu geoordeeld dat er voldoende bewijs is om een proces te rechtvaardigen. David riskeert de doodstraf. En Remco Evenepoel heeft gisteravond het natuurcriterium in Aalst gewonnen. Het eerste criterium is dat na de Ronde van Frankrijk. Evenepoel was blij dat hij kon winnen in Aalst.
4: Ja, dat is van 2019 geleden, dus dat is toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen, dus echt wel mooi. En het doet deugd om allemaal te zien en te horen. Ik kom hier niet heel vaak. Af en toe op training stop ik eens hier, maar niet heel vaak. Dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen is wel een magisch gevoel.
2: De komende dag is er nog een criterium in Roeselare, donderdag 1 in Herentals. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Spanje mogen de inwoners van 9 dorpen rond de stad Toledo weer naar huis. De dorpen waren ontruimd wegens de bosbranden in de buurt. Ook verschillende wegen die afgesloten waren, mogen opnieuw gebruikt worden. In totaal zijn in Spanje de voorbije dagen zo'n 60.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. Niet alleen rond Toledo, maar ook in de regio Madrid en in de provincie Ávila. In Frankrijk heeft president Macron een bezoek gebracht aan de brandweerlui in de buurt van Bordeaux. De situatie is daar een beetje gestabiliseerd, maar de komende dagen wordt een nieuwe hittegolf verwacht en dat kan de branden weer erger maken. Macron bedankte de brandweerlui en andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand en de zwaarste situatie in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog.
3: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure qu'on n'ait jamais mesurée, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut qu'on soit lucide, les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
2: In het park Spoor Noord in Antwerpen zijn gisteravond 4 mensen gewond geraakt bij een zware vechtpartij. 2 van hen liepen steekwonden op. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Niemand verkeert in levensgevaar. Wat de aanleiding voor de vechtpartij was, is voorlopig nog niet duidelijk. Mogelijk speelde die zich af in de familiale sfeer. In Roemenië is een kerncentrale stilgelegd uit voorzorg. Dat heeft te maken met de uitzonderlijke droogte, waardoor het peil van de Donau heel laag staat. Water uit de Donau wordt gebruikt als koelwater voor de Roemeense kerncentrale en als er niet genoeg koelwater is, kan dat schadelijk zijn voor de reactoren. Daarom wordt de centrale uit voorzorg stilgelegd. Een tekort aan elektriciteit wordt niet verwacht voorlopig. Eerder gebeurde in Frankrijk al hetzelfde, omdat het waterpeil van de Loire te laag stond. Sport Remco Evenepoel heeft het Natour Criterium in Aalst gewonnen, traditioneel het eerste na de Ronde van Frankrijk. Evenepoel haalde het in een sprint voor de Belgische kampioen Rune Hergots en de Fransman Paré Peintre. En ook Michael Obasui zal niet deelnemen aan het EK Atletiek volgende maand in Birmingham. Obasui liep zondag een blessure op tijdens het Belgisch kampioenschap en zal een 6-tal weken buiten strijd zijn. Hij werd gezien als een van de topfavorieten voor goud op de 110 meter horde. Eerder liet ook al Nafi Thiam weten dat ze er niet bij zal zijn op het EK. Het wordt een zonnige dag met na de middag enkele wolkenvelden, vooral in het westen, maxima tot 29 graden. Ook morgen en donderdag zonnig en nog warmer, tot 33 graden. Donderdag neemt de kans op een onweersbui wel toe. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: De Tijdloze live.
1: Dit is De Tijdloze.
2: De Tijdloze.

0: this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker.
1: De tijdloze. Het is 6:00. Goedemorgen.
2: De bosbranden in Frankrijk en Spanje zijn niet erger geworden. In Frankrijk heeft president Macron een bezoek gebracht aan de brandweerlieden in de buurt van de stad Bordeaux. De situatie daar is een beetje gestabiliseerd, maar de komende dagen wordt een nieuwe hittegolf verwacht die de brandweer kan verergeren. Macron bedankte de brandweerlieden en andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste situatie in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog.
3: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure. On n'est jamais mesuré, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les semaines à venir seront dures, on doit tenir.
2: En in Spanje mogen de inwoners van 9 dorpen rond de stad Toledo opnieuw naar huis, na de branden daar. In totaal zijn in Spanje de voorbije dagen zo'n 60.000 mensen geëvacueerd. Niet alleen rond Toledo, maar ook in de regio rond Madrid en in de provincie Avila. In het park Spoor Noord in Antwerpen zijn gisteravond 4 mensen gewond geraakt bij een zware vechtpartij. 2 van hen liepen steekwonden op. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar niemand is in levensgevaar. Wat de aanleiding van de vechtpartij was, is voorlopig nog niet duidelijk, maar mogelijk was het een familiaal probleem. Remco Evenepoel heeft gisteravond het na-tour-criterium in Aalst gewonnen. Het eerste criterium na de Ronde van Frankrijk. Evenepoel haalde het in de sprint van Belgisch kampioen Rune Herregots. Evenepoel was blij dat hij kon winnen in Aalst.
4: Ja, dat is van 2019 geleden, dus dat is toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier van Aalst is afgekomen, dus echt wel mooi. En het doet deugd om het allemaal te zien en te horen. Ik kom hier niet heel vaak. Af en toe op training stop ik eens hier, maar... niet heel vaak, dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen is wel een magisch gevoel.
2: En vandaag is er nog een criterium in de Roeselaren. Het wordt opnieuw een zomerse dag met veel zon, 25 graden aan zee en tot 29 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer tot 34 graden. De dagen daarna zomerweer met lokaal mogelijk onweer en temperaturen rond 30 graden.
1: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar 3,99 euro voor 2 packs. Lidl,

0: superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
4: Manutan, Manutan.
3: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
4: Manutan, Manutan.
3: Bestel op manutan.be.
5: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden.
6: Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
8: Sleep World. Slaap, houd ons wakker.
9: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
10: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedemorgen.
11: In Antwerpen was er een zware vechtpartij. In het Parkspoor Noord zijn gisteravond 4 mensen gewond geraakt bij een zware vechtpartij. 2 van hen hadden steekwonden. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar niemand is in levensgevaar. De politie gaat hen allemaal ondervragen.
12: Alle 4 zijn ze gisteravond gearresteerd als verdachte, ook al zijn ze ook slachtoffer. Want we willen natuurlijk weten wie welk aandeel heeft. Dus het verder onderzoek zal moeten uitmaken binnen welke context dat die feiten zich hebben afgespeeld. En we sluiten niet uit dat het zelfs iets binnen de familiale sfeer is.
11: Voor het eerst is in ons land een nieuw varkensvirus vastgesteld. Het Fox Parvovirus. Het virus stook de voorbije jaren al op in Nederland en Duitsland, maar nu dus ook bij ons. Voor mensen is het niet gevaarlijk, maar bij biggen veroorzaakt het opvallende symptomen, zegt Dierengezondheidszorg Vlaanderen.
13: Het Fox Parvovirus circuleert waarschijnlijk al langere tijd op de Vlaamse varkensbedrijven. Met DGZ Vlaanderen hebben we het nu voor het eerst gedetecteerd op een Vlaams varkensbedrijf. Geïnfecteerde biggen hebben uitspuilende ogen, rode haarloze huid, al genezen ze doorgaans volledig binnen de 3 tot 4 maanden. En wat belangrijk is, het virus vormt geen enkel risico voor de mens.
11: In het zuiden van Frankrijk, in het departement Landes, zijn duizenden mensen gisteravond naar huis teruggekeerd nadat ze waren geëvacueerd voor de bosbranden in de buurt. Het vuur is daar nu onder controle. Dan is er ook nog de brand dichter bij de stad Bordeaux. Die is de voorbije dagen niet meer groter geworden, maar is wel nog altijd hevig. De Franse president Macron bezocht gisteren de brandweerlieden daar en zei dat het de zwaarste situatie is in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog.
14: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure, on n'est jamais mesuré, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
11: Ook in Spanje, in de omgeving rond Madrid, is de brand nog altijd niet onder controle. Zowel in Frankrijk als in Spanje wordt het de komende dagen weer droger en heter. En dat kan het vuur dus erger maken. In de VS zal de rapper David zich voor de rechtbank moeten verantwoorden voor moord. Zijn echte naam is David Burke. Vorig jaar in september vond de politie lichaamsdelen van een meisje van 14 in zijn auto. Het lichaam lag er vermoedelijk al maanden in. De voorbije 5 dagen was er een hoorzitting waar de rechter de rapper kon ondervragen. En er is nu geoordeeld dat er genoeg bewijs is voor een proces. David riskeert de doodstraf. Het wordt opnieuw een zomerse dag met veel zon, 25 graden aan zee en 29 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer tot 34 graden. De dagen daarna zomerweer met lokaal mogelijk onweer en temperaturen rond 30 graden.
10: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: de Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisscents.
1: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De Tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 70.

0: De Tijdloos.
1: Hallo, mijn naam is Noah en mijn favoriete zomerplaat is Lady van Mojo, omdat dat op veel momenten kan afgespeeld worden en heel veel doelgroepen kan bereiken. En ook mijn eerste vakantie met mijn beste vrienden deden wij een roadtrip door Zuid-Frankrijk en speelden we er altijd af in de auto, dus ik heb daar heel veel goede herinneringen aan.
2: De Tijdloze Zomer.

0: klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latego Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
3: De tijdloze.
4: Een zee van tijdloze muziek.

De Tijdloze. De Tijdloze live. De Tijdloze.

0: dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
1: Krevel, leef beter. Smartfoto.be.
2: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
3: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be. De tijdloze. Het is 8:00. Goedemorgen.
5: De jongerenlijn zoekt dringend extra vrijwilligers. Kinderen en jongeren die met een probleem zitten kunnen bellen of chatten met AWEL, de jongerenlijn. Maar 3 op de 5 oproepen kunnen niet beantwoord worden omdat er te weinig vrijwilligers zijn.
6: De grootste verklaring is het feit dat wij in 24 geen opleiding hebben kunnen organiseren. Waardoor we enkel een uitstroom aan vrijwilligers hadden, maar geen instroom. En dat laat zich meteen voelen in het aantal gesprekken dat wij kunnen voeren. De kinderen en jongeren moeten dan langer wachten om een gesprek te kunnen voeren. Dus dan haken ze ook af. En dat maakt dat we in 25 een pak minder gesprekken hebben kunnen voeren dan het jaar ervoor. En daar willen we natuurlijk iets aan doen.
5: AWEL hoopt dat enkele honderden kandidaten zich inschrijven voor een opleiding, zodat minstens 100 extra vrijwilligers aan de slag kunnen. Bellen kan gratis via het nummer 102 en chatten kan via awel.be. In Antwerpen is er opnieuw een steekpartij geweest. Vanmorgen vroeg is een vrouw neergestoken in het Schipperskwartier. De vrouw van 50 lag op de grond toen de politie aankwam. Ze is er erg aan toe, maar niet meer in levensgevaar. En gisteravond was er ook een steekpartij in het Parkspoor Noord. 4 mensen zijn gewond geraakt bij een zware vechtpartij daar en 2 van hen hadden steekwonden. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar niemand is in levensgevaar. De politie gaat hen nu allemaal ondervragen.
7: Alle 4 zijn ze gisteravond gearresteerd als verdachte, ook al zijn ze ook slachtoffer. Want we willen natuurlijk weten wie welk aandeel heeft. Dus het verder onderzoek zal moeten uitmaken binnen welke context dat die feiten zich hebben afgespeeld. En we sluiten niet uit dat het zelfs iets binnen de familiale sfeer is.
5: De Duitse politie hield de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn wel degelijk in de gaten. Dat zeggen Duitse media. De man van 21 reed zaterdag met een bestelwagen in op de deelnemers van de Pride. 1 vrouw is overleden en bijna 30 mensen raakten gewond. De dader werd doodgeschoten door de politie. Hij had banden met terreurgroep IS. Collega Jeroen Rijgaard is in Berlijn en legt uit hoe de politie de dader controleerde.
8: Onder meer door zijn internetgebruik in de gaten te houden, zijn gsm en op zijn huis werd ook gefilmd met camera's. En zo'n camera heeft hem bijvoorbeeld nog gefilmd een uur voor hij de aanslag pleegde. Nu, uit die beelden zou er wel niets op gewezen hebben dat hij van plan was om tot zo'n daad over te gaan. En de man had natuurlijk ook geen huisarrest. Hij mocht buiten.
5: En de brand bij Bordeaux in het zuiden van Frankrijk is nog steeds niet onder controle, maar is ook niet erger geworden. De hulpdiensten vrezen daar wel voor, omdat er vanaf vandaag een nieuwe hittegolf aankomt, de 2e al in een maand tijd. En er zijn nog problemen, zegt Hilde Mertens die daar is.
9: Samen met de wind die ook weer aanwakkert en deze namiddag uit het zuiden komt. Dat wordt weer een verschroeiende, warme, droge wind. Vrezen de hulpdiensten en de brandweer in het bijzonder dat dat vuur weer kan oplaaien, aanwakkeren en zich verspreiden. Men is bijzonder waakzaam en hier worden ondertussen 2700 brandweerlieden ingezet om dat vuur te bestrijden.
5: Het wordt opnieuw een zomerse dag met veel zon, 25 graden aan zee en tot 29 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer tot 34 graden. En de dagen daarna zomerweer met lokaal mogelijk onweer en temperaturen rond 30 graden.
10: De tijdloze.
1: Goedemorgen. Start je dag met een tijdloze tegelwijsheid van Jan Peumans. Tijdloze tegelwijsheid.
11: Dit zijn de woorden van Morrissey van de band The Smiths. Het leven duurt heel lang als je weet hoe je het moet gebruiken. Ja, oké. Maar om nu te zeggen dat je elk moment moet waarderen, ja, dan... Dan wordt leven volgens mij ook wel een beetje vermoeiend. Maar gebruik je tijd bewust. Nou, ik vind dat je je tijd ook wel een keer onbewust mag gebruiken. Waarom moet je altijd je tijd altijd bewust... waarom moet je elk moment waarderen? Ik ben het niet echt heel eens met deze meneer. Maar goed, wie ben ik?
1: Tijdloze tegelwijsheid.

0: huissolden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 60.

0: De tijdloze. Goedemorgen, het is 8:30. Hoog tijd voor de tijdloze vraag van vandaag. Met de enige echte Ben Krabbe.
1: Dit is de tijdloze vraag van vandaag.
2: Vier maanden voor zijn 55ste verjaardag kwam Herman Brood op een opvallende manier aan zijn einde. Hoe gebeurde dit? A. Hij sprong van het Amsterdamse Hilton Hotel. B. Hij injecteerde een overdosis heroïne. Of C. Hij stortte neer met een sportvliegtuigje.
1: Dit is het antwoord op de tijdloze vraag van vandaag.
2: Het juiste antwoord is A. Herman Brood sprong op 11 juli 2001 van het Amsterdamse Hilton Hotel.
1: Morgen weer een nieuwe tijdloze vraag van vandaag.

0: 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
2: De tijdloze.

Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Media

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: De tijdloze live.

0: zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: De Tijdloze. Het is 9 uur. Goedemorgen.
3: In Antwerpen was er vanmorgen opnieuw een steekpartij. Vanmorgen vroeg is een vrouw van 50 neergestoken in het Schipperskwartier. Ze lag op de grond toen de politie aankwam. Ze is er erg aan toe, maar niet meer in levensgevaar. Deze man hoorde de steekpartij gebeuren.
4: Ik heb alleen gehuil en geschreeuw gehoord. En toen ik buiten kwam, lag het meisje op de grond daar. Maar dan was de politie al onderweg. Ze heeft 2 missteken gekregen. Ik werk hier al 30 jaar in de straat. Dus ja, ik ken ook al die meisjes. En het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt hier, hè.
3: En gisteravond was er ook een zware vechtpartij in Parkspoor Noord in Antwerpen. 4 mensen zijn daarbij gewond geraakt. 2 van hen hadden steekwonden. Jongerenlijn AWEL is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Bij AWEL kunnen jongeren en kinderen vragen stellen over allerlei problemen. Maar 3 op de 5 oproepen naar AWEL kunnen niet beantwoord worden omdat ze te weinig vrijwilligers hebben. De coördinator van AWEL legt uit hoeveel mensen ze precies zoeken.
5: Wij zoeken eigenlijk 100 vrijwilligers die in het najaar operationeel kunnen zijn. En dat betekent dat we nu 500 screeningsgesprekken willen houden en mensen in de opleiding willen meenemen om ervoor te zorgen dat er op zijn minst 100 op het einde van de rit aan de luisterlijn kunnen zitten.
3: Je kan gratis bellen met AWEL op het nummer 102 of chatten kan ook via awel.be. 1 op de 3 grote bedrijven heeft nood aan IT'ers en digitale profielen. Dat blijkt uit een bevraging van HR-dienstverlener SDWorks. 80% van de bedrijven gaat het komende half jaar ook extra personeel in dienst nemen, vooral in IT, digital en data. En de komst van AI heeft er dus voorlopig niet voor gezorgd dat zo'n jobs verdwijnen, maar ze veranderen wel, zegt SDWorks.
6: Bepaalde taken gaan volledig overgenomen kunnen worden door AI, maar voor anderen zal er nog altijd een menselijke tussenkomst nodig zijn en gaat er eigenlijk een soort samenwerking nodig zijn tussen de mens en de technologie. En dat vereist dan natuurlijk weer nieuwe competenties die bedrijven ofwel intern gaan zoeken, mensen verder gaan opleiden, of dat betekent soms ook dat bedrijven nieuwe mensen gaan aanwerven.
3: En de brand bij Bordeaux in het zuiden van Frankrijk is nog steeds niet onder controle, maar is ook niet erger geworden. De hulpdiensten vrezen daar wel voor, omdat er vanaf vandaag een nieuwe hittegolf aankomt. De 2e al in een maand tijd. En er zijn nog problemen, zegt Hilde Mertens die daar is.
7: Samen met de wind die ook weer aanwakkert en deze namiddag uit het zuiden komt. Dat wordt weer een verschroeiende, warme, droge wind. Vrezen de hulpdiensten en de brandweer in het bijzonder dat dat vuur weer kan oplaaien, aanwakkeren en zich verspreiden. Men is bijzonder waakzaam en hier worden ondertussen 2700 brandweerlieden ingezet om dat vuur te bestrijden.
3: En dan nog het weer. Het wordt opnieuw een zomerse dag vandaag met veel zon, 25 graden aan zee en tot 29 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer tot 34 graden. En de dagen daarna opnieuw zomerweer met lokaal mogelijk onweer en temperaturen rond de 30 graden.
8: De tijdloze.
2: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 80.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: De tijdloze live.

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: De tijdloze live.

0: Jullie vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
1: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre.

0: de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
4: De tijdloze. Het is 10 uur. Goedemorgen.
5: Surfkampen verplaatsen door bosbranden. Surforganisatie BoardX uit Leuven heeft twee van haar kampen verplaatst van Frankrijk naar Spanje. De kampen lagen op zo'n 50 kilometer van de stad Bordeaux, waar nu zware bosbranden zijn. De oprichter van BoardX zegt dat ze nog geen last hadden van de bosbranden, maar dat het kamp niet mocht doorgaan van de overheid.
6: De prefect had beslist dat er geen kamp voor minderjarigen meer mochten doorgaan, omdat die met bussen afreizen en op de ring van Bordeaux zouden kunnen rijden tijdens de drukke weekends. Ze willen de baan eigenlijk zoveel mogelijk vrijwaren voor de hulpdiensten.
5: 1 op de 3 grote bedrijven heeft nood aan IT'ers en digitale profielen. Dat blijkt uit een bevraging van HR-dienstverlener SD Works. 80% van de bedrijven gaat het komende half jaar ook extra personeel in dienst nemen. Vooral in IT, digital en data. De komst van AI heeft er dus voorlopig niet voor gezorgd dat zo'n jobs verdwijnen. Maar ze veranderen wel, zegt SD Works.
7: Bepaalde taken gaan volledig overgenomen kunnen worden door AI. Maar voor anderen zal er nog altijd een menselijke tussenkomst nodig zijn en gaat er eigenlijk een soort samenwerking nodig zijn tussen de mens en de technologie. En dat vereist dan natuurlijk weer nieuwe competenties die bedrijven ofwel intern gaan zoeken, mensen verder gaan opleiden of dat betekent soms ook dat bedrijven nieuwe mensen gaan aanwerven.
5: In Antwerpen was er vanmorgen vroeg opnieuw een steekpartij. Een vrouw van 50 werd neergestoken in het Schipperskwartier. Ze lag op de grond toen de politie aankwam. Ze is er erg aan toe, maar niet meer in levensgevaar. En deze man hoorde de steekpartij gebeuren.
8: Ik heb alleen gehuil en geschreeuw gehoord. En toen ik buiten kwam, lag het meisje op de grond daar. Maar dan was de politie al onderweg. Ze heeft 2 missteken gekregen. Ik werk hier al 30 jaar in de straat. Dus ik ken ook al die meisjes. En het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt hier. Hè?
5: Gisteravond was er ook een zware vechtpartij in Parkspoor Noord in Antwerpen. 4 mensen zijn daarbij gewond geraakt. 2 van hen hadden steekwonden. Het Oekraïense leger heeft de voorbije nacht bijna 400 drones naar de Russische hoofdstad Moskou gestuurd. Dat zegt de burgemeester van Moskou. Het grootste deel van de drones zou onschadelijk gemaakt zijn voor ze de stad bereikten. Maar toch raakten een aantal gebouwen beschadigd, onder meer een flatgebouw in een buurt in het zuiden van Moskou. Het is nog niet duidelijk of er ook slachtoffers zijn. Het wordt opnieuw een zomerse dag met veel zon, 25 graden aan zee en tot 29 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer tot 34 graden. De dagen daarna zomerweer met lokaal mogelijk onweer en temperaturen rond 30 graden.
9: De tijdloze.
4: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
3: Een dessertje. Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
5: Oh, pavlovit.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Treft Platinum Vaatwascaps gigapak voor maar €44,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
8: De tijdloze.
9: Dit komt uit de jaren 90.

0: tijdloos.
1: Hallo, ik ben Marjolein en mijn favoriete zomerplaat is Dancing Shoes van Bob Marley en The Wailers. Omdat deze plaat aanvoelt als een zonnige zomerochtend waarop je eigenlijk niets te doen hebt en op je gemak kan ontbijten. En dan naar dit liedje luisteren is echt geweldig.
2: De tijdloze zomer.

0: Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: De Tijdloze.
2: Een zee van tijdloze muziek.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: De tijdloze live.

0: Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: De Tijdloze. Het is 11 uur. Goedemorgen.
2: Zo'n 400 mensen zijn betrapt met drugs op de twee weekends van Tomorrowland. En de festivalgangers die dan betrapt werden met drugs, moesten ter plaatse een boete betalen. In totaal werden ook 32 dealers opgepakt. Zij zullen eind november hun straf te horen krijgen op een speciale themazitting van de rechtbank. De politie heeft ook 14 dieven op Heterdaan betrapt. Onder meer 7 mannen die zich in het VIP-gedeelte bezighielden met het stelen van luxe horloges. Surforganisatie BoardX uit Leuven heeft 2 van haar kampen verplaatst van Frankrijk naar Spanje. De kampen lagen op zo'n 50 kilometer van de stad Bordeaux, waar nu zware bosbranden zijn. De oprichter van BoardX zegt dat ze nog geen last hadden van de bosbranden, maar dat het kamp niet mocht doorgaan van de overheid.
3: De prefect had beslist dat er geen kamp voor minderjarigen meer mochten doorgaan, omdat die met bussen afreizen en op de ring van Bordeaux zouden kunnen rijden tijdens de drukke weekends. Ze willen de baan eigenlijk zoveel mogelijk vrijwaren voor de hulpdiensten.
2: Een jongeman van 18 wilde 2 jaar geleden een aanslag plegen op de Pride in Leuven. Dat schrijft het laatste nieuws en het is ons ook bevestigd. De jongen van Iraakse afkomst was geradicaliseerd en onder invloed geraakt van terreurgroep IS. Hij ging op zoek op het internet naar wapens. Daar begon hij te chatten met een undercover agent die zich voordeed als wapenhandelaar. Samen met een klasgenoot moet hij in november voor de rechter komen. Slechts 4% van de bedrijven heeft de kilometervergoeding voor hun werknemers de voorbije maanden verhoogd. Dat blijkt uit cijfers van verschillende HR-dienstverleners en dat meldt het Nieuwsblad. De federale regering had in april 60 miljoen euro energiesteun voorzien voor bedrijven om die kilometervergoeding te verhogen. Maar slechts 4% van de bedrijven heeft dat dus gedaan. En dan vooral grotere ondernemingen, zegt de HR-dienstverlener Atentia.
4: Voor een tijdelijke maatregel komt daar best veel bij kijken. Bedrijven moeten de verhoging eerst zelf voorschieten en krijgen dan achteraf terugbetaald. Het is natuurlijk ook niet eenvoudig om naar medewerkers iets te beloven en aan te kondigen, om dat dan achteraf na een paar maanden alweer te moeten intrekken. Dus dat speelt zeker ook een rol.
2: Bedrijven hebben nog tot november de tijd om die energiesteun aan te vragen. En het Oekraïense leger heeft de voorbije nacht bijna 400 drones naar de Russische hoofdstad Moskou gestuurd. Dat zegt de burgemeester van Moskou. Het grootste deel van de drones zou onschadelijk gemaakt zijn voor ze de stad bereikten. Maar toch raakten een aantal gebouwen beschadigd, onder meer een flatgebouw in hun buurt in het zuiden van Moskou. Het is nog niet duidelijk of er ook slachtoffers zijn. Het is opnieuw een zomerse dag met veel zon, 25 graden aan zee en tot 29 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer tot 34 graden. De dagen daarna zomerweer met lokaal mogelijk onweer en temperaturen rond 30 graden.
5: De Tijdloze.
0: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
4: De tijdloze.
5: Dit komt uit de jaren 60.

0: 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
4: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
5: De Tijdloze.

0: Tijdloze. Het is 12 uur. Goedemiddag.
1: Een man is gestorven nadat hij geslagen werd op de tram. In Brussel is een man overleden nadat hij was tussengekomen bij een ruzie op de tram. De man van 54 was vorige week donderdag met de tram onderweg naar zijn zaak toen hij zag dat een vrouw werd lastiggevallen door een man. Die zou haar racistisch beledigd hebben. Toen hij de vrouw wilde verdedigen, kreeg hij een klap, zegt Laurent Vermeers van de MIVB.
2: Het gaat om een vrouw die werd lastiggevallen door een man en dan een tweede man die probeerde tussen beiden te komen. En ja, die man die tussen beiden kwam, die heeft klappen gekregen van de eerste man. De trambestuurder heeft meteen de dispatching verwittigd en de politie is snel ter plaatse gestuurd. En die heeft de dader dan ook kunnen meenemen.
1: Het slachtoffer belandde in een coma en is zondag overleden in het ziekenhuis. In Molenbeek in Brussel is gisteravond een gewonde gevallen bij een schietpartij. Rond 10 uur 's avonds werd het slachtoffer zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar intussen is die buiten levensgevaar. Op dezelfde plaats werd vannacht ook een brandbom gegooid naar een huis. Daarbij raakte niemand gewond. Het is al de derde schietpartij in Molenbeek op 3 dagen tijd met telkens 1 gewonde. Een jongeman van 18 wilde 2 jaar geleden een aanslag plegen op de Pride in Leuven. Dat schrijft het laatste nieuws en het nieuws is bevestigd aan VRT Nieuws. De jongen van Iraakse afkomst was geradicaliseerd en onder invloed geraakt van terreurgroep IS. Hij ging op internet op zoek naar wapens. Daar begon hij te chatten met een undercover agent die zich voordeed als wapenhandelaar. Samen met een klasgenoot moet hij in november voor de rechter komen. In de Gironde in Frankrijk flakkert het vuur hier en daar opnieuw op. Een camping met 4000 bewoners in Lacanau is daarnet uit voorzorg ontruimd. De overheid heeft ook 500 extra militairen gestuurd. De nieuwe hittegolf verhoogt het risico op opflakkeringen ook. De jongerenvakanties onder Bordeaux van de christelijke mutualiteit Cazoo gaan wel gewoon door zoals gepland.
3: We krijgen van ouders wel wat vragen binnen over de situatie en ik snap ook die bezorgdheid. Maar met Cazoo checken we elke dag hoe de situatie daar is. We hebben ook navraag gedaan over hoe de plek er zelf uitziet. En er is ook geen rookhinder of ook geen geurhinder op de vakantielocatie en daarom gaan we de vakantie alsnog laten doorgaan.
1: Ook in de buurt van de Spaanse hoofdstad Madrid worden temperaturen tot boven de 40 graden verwacht, wat het risico op nieuwe brandhaarden verhoogt. En Zinedine Zidane wordt de nieuwe bondscoach van Frankrijk. De Franse voetballegende neemt het over van Didier Deschamps, die na 14 jaar stopt. Zidane won als speler het wereldkampioenschap met Frankrijk in eigen land in 1998. Als coach won hij 3 keer de Champions League met Real Madrid. Veel zon vanmiddag met temperaturen tot 30 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan zelfs tot 34 graden. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon.
0: De tijdloze.
4: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen maar muziek.

0: Krevel.
1: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solde met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
0: Krevel. Leef beter.
2: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
3: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
4: De tijdloze.
5: Dit komt uit de jaren 70.

0: Hallo, ik ben Molly en mijn tijdloos zomerliedje is Ticket naar de zon van Super Diesel. Want dat maakt me super vrolijk en dan zie ik ons allemaal samen met onze vrienden dansen in het zonnetje.
1: De tijdloze zomer.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
3: De tijdloze.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest. Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
1: De tijdloze live.

0: tram onderweg naar zijn zaak toen hij zag dat een vrouw werd lastiggevallen door een man. Die zou haar racistisch beledigd hebben. Toen hij de vrouw wilde verdedigen, kreeg hij een klap, zegt vervoersmaatschappij MIVP.
1: Het gaat om een vrouw die werd lastiggevallen door een man. En dan een tweede man die probeerde tussen beiden te komen. En ja, die man die tussen beiden kwam, die heeft klappen gekregen van de eerste man. De trambestuurder heeft meteen de dispatching verwittigd en de politie is snel ter plaatse gestuurd. En die heeft de dader dan ook kunnen meenemen.
0: Het slachtoffer belandde in een coma en is zondag overleden in het ziekenhuis. In Molenbeek in Brussel is gisteravond een gewonde gevallen bij een schietpartij. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is intussen buiten levensgevaar. Op dezelfde plaats werd vannacht ook een brandbom gegooid naar een huis. Daarbij raakte niemand gewond. Het is al de derde schietpartij in Molenbeek op 3 dagen tijd, met telkens 1 gewonde. In de Gironde in Frankrijk zijn nog eens 4000 toeristen uit Lacanau geëvacueerd, omdat het opnieuw heel heet wordt en de wind van richting verandert, waardoor het vuur fel kan aanwakkeren. Door de bosbranden heeft surforganisatie Bordex uit Leuven 2 van haar kampen verplaatst van Frankrijk naar Spanje, maar de jongerenvakanties onder Bordeaux van de christelijke mutualiteit Cazoo gaan wel door zoals gepland.
2: We krijgen van ouders wel wat vragen binnen over de situatie en ik snap ook die bezorgdheid, maar met Cazoo checken we elke dag hoe de situatie daar is. We hebben ook navraag gedaan over hoe de plek er zelf uitziet. En er is ook geen rookhinder of ook geen geurhinder op de vakantielocatie. En daarom gaan we de vakantie alsnog laten doorgaan.
0: Ook in Spanje wordt het opnieuw heet rond Madrid en wordt er gevreesd voor nieuwe brandhaarden daar. Tijdens de 2 festivalweekends van Tomorrowland in Boom zijn zo'n 400 mensen betrapt met drugs. Mensen die betrapt werden moesten ter plaatse een boete betalen. In totaal werden ook 32 dealers opgepakt. Zij zullen eind november hun straf te horen krijgen op een speciale themazitting van de rechtbank. De politie heeft ook 14 dieven betrapt op het terrein, onder meer 7 mannen die in het VIP-gedeelte luxe horloges aan het stelen waren. En Zinedine Zidane wordt de nieuwe bondscoach van Frankrijk. De Franse voetballegende neemt het over van Didier Deschamps, die na 14 jaar stopt. Zidane won als speler het wereldkampioenschap met Frankrijk in eigen land in 1998. Als coach won hij 3 keer de Champions League met Real Madrid. Veel zon vanmiddag met temperaturen tot 30 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig, dan zelfs tot 34 graden. En ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon.
3: De tijdloze. Tijdloze.
4: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: tijdloze.
1: Het is 1 uur. Goedemiddag.
2: Een man is gestorven nadat hij geslagen werd op de tram. De man van 54 was donderdag met de

0: Het zijn de laatste zolderdagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
1: Bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: De tijdloze.
3: Dit komt uit de jaren 80.

0: Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: promokoken.
7: Een dessertje.
5: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
7: Oh, pavlovit.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: De Tijdloze.
9: Een zee van tijdloze muziek.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
3: De tijdloze. Het is 2:00. Goedemiddag.
4: Een Unionsspeler werd overvallen en beroofd. Mo Fousseini, aanvaller bij voetbalclub Union, werd zondagavond in Brussel door overvallers uit zijn auto gesleurd. Ze grepen hem bij de nek en maakten zijn zakken en auto leeg. Beelden van de overval gaan rond op het internet. Volgens het Brussels parket is er intussen 1 verdachte opgepakt en die zou samen met de andere overvallers nog zeker 2 andere slachtoffers gemaakt hebben. Union bevestigt wel dat Fousseini niet gewond raakte en al opnieuw meetraint. De gevangene die bijna 2 maanden geleden kon ontsnappen uit een ziekenhuis in Brugge is weer opgepakt. De man, een Rus van 31, zat opgesloten voor een diefstal met geweld. Begin juni moest hij naar het ziekenhuis voor een kleine operatie, maar daar kon hij gaan lopen. Gisteravond is hij opgepakt in de buurt van Rijssel in Noord-Frankrijk. Hij zal nu naar ons land teruggebracht worden om zijn straf uit te zitten. In Gironde in Frankrijk zijn campings en vakantie.

0: Vakantieparken in de badplaats Lacanau ontruimt uit voorzorg, omdat het opnieuw heel heet wordt in de regio en de wind van richting verandert, waardoor het vuur fel kan aanwakkeren. Ook in de buurt van de Spaanse hoofdstad Madrid worden temperaturen tot 40 graden verwacht, wat het risico op nieuwe brandhaarden verhoogt, zegt correspondent Sven Tuytes.
1: Het risico is groot dat er nieuwe plaatsen gaan ontruimd moeten worden, omdat door die hitte natuurlijk gaan er nieuwe brandhaarden ontstaan en gaan er situaties ontstaan die men niet verwacht had. Je voelt dat ook aan de commentaar van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die zijn maar heel weinig positief. Ze willen heel voorzichtig zijn met hun uitspraken en ze zeggen inderdaad dat dit vandaag weer een moeilijke dag wordt.
0: Door de bosbranden heeft surforganisatie Bordix uit Leuven twee van haar kampen verplaatst van Frankrijk naar Spanje. De jongerenvakanties onder Bordeaux van de christelijke mutualiteit Kazoo gaan wel gewoon door zoals gepland. En in het zuiden van Japan was er een zware aardbeving. In de stad Kumamoto zouden verschillende mensen gestorven zijn nadat een winkelcentrum gedeeltelijk is ingestort. Er zouden ook nog verschillende mensen vastzitten in het gebouw en er zou ook een ontploffing geweest zijn. Elders op het eiland Kyushu zijn tientallen gewonden gevallen. Zeker 50 mensen liggen in het ziekenhuis. Er zouden ook wegen en bruggen vernield zijn en nog meer gebouwen ingestort. Zo'n 50.000 gezinnen zitten zonder stroom. Wetenschappers waarschuwen dat er een nog zwaardere beving kan volgen de komende dagen. Veel zon vanmiddag met temperaturen tot 30 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan zelfs tot 34 graden. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon.
2: De tijdloze.
3: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: slapen bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
2: De tijdloze.
3: Dit komt uit de jaren 90.

0: Werkloos.
1: Hey, ik ben Sarah. En wat mij aan de zomer doet denken, dat zijn vrolijke mensen, dansende mensen en vooral ook zingende mensen. En dat kan niet anders dan met een deze.
2: De Tijdloze Zomer.
3: Penso con sueño para

0: Vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japan.
3: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak. Oh,
4: Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
7: De tijdloze.

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto.

0: Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.

0: zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: De tijdloze. Het is 3 uur. Goedemiddag.
4: De aanslagpleger in Berlijn maakte vooraf een video. De verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn in Duitsland heeft de aanval opgeëist in een video die de politie terugvond op zijn gsm. In die video zou hij ook trouw zweren aan terreurgroep IS. Hij zou die zaterdag hebben opgenomen, kort voordat hij met een bestelwagen inreed op feestende mensen. 1 vrouw is om het leven gekomen, 29 anderen raakten gewond. Zondag werd de verdachte doodgeschoten tijdens een politieactie. Er is een verdachte opgepakt na de overval op Union-aanvaller Mof Husseini, zondagavond in Brussel. Overvallers sleurden hem uit zijn auto, grepen hem bij de nek en maakten zijn zakken en auto leeg. Beelden van die overval gaan rond op het internet. De verdachte zou samen met de andere overvallers nog zeker 2 andere slachtoffers gemaakt hebben. Het parket heeft een onderzoek geopend. Union bevestigt dat Husseini niet gewond raakte en al opnieuw meetraint. In Gironde in Frankrijk zijn campings en vakantieparken in de badplaats Lacanau ontruimd uit voorzorg, omdat het opnieuw heel heet wordt in de regio en de wind ook van richting verandert en het vuur kan aanwakkeren. In totaal zijn in die streek al 220.000 mensen geëvacueerd. Collega Hilde Mertens is in de buurt van Bordeaux.
5: Overal zie je van die rookpluimen, dat zijn dus echt bronnen van ondergronds vuur. De grond is hier bloedheet, het is alweer 30 graden en ja, het blijft maar komen. Een woordvoerder van de brandweer zei vanmorgen dat het in zijn totaliteit over een lengte van 130 kilometer gaat, waar ze zulke

0: opflakkeringen moeten bestrijden.
1: Ook in Spanje vrezen ze voor nieuwe branden en opflakkeringen door een nieuwe hittegolf. Nog in Frankrijk, in de stad Orange, zijn in het huis van een koppel de lichamen gevonden van 5 pasgeboren baby's. Die waren verstopt in dozen. De vrouw was maandag nog bevallen van een gezond kind. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Het parket onderzoekt de zaak. En in de stad Kumamoto in het zuiden van Japan vreest de politie voor meerdere doden nadat een winkelcentrum gedeeltelijk is ingestort na een zware aardbeving. Er zouden ook nog mensen vastzitten in het gebouw. Elders op het eiland Kyushu zijn tientallen gewonden gevallen. Er zouden nog meer gebouwen ingestort zijn en er zouden ook wegen en bruggen vernield zijn. Zo'n 50.000 gezinnen zitten er zonder stroom. Wetenschappers waarschuwen dat er een nog zwaardere beving kan volgen de komende dagen. Veel zon vanmiddag met temperaturen tot 30 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan zelfs tot 34 graden. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met veel zon.
2: De tijdloze.
3: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlova.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: De tijdloze.
5: Dit komt uit de jaren 60.

0: voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Krevel.
1: Nog 4 dagen om te profiteren van de solden bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
2: Krevel. Leef beter.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
5: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
6: De Tijdloze.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
2: Go Yellow!
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
5: De tijdloze. Het is 4:00. Goedemiddag.
6: Er is een verdachte opgepakt voor de steekpartij in Antwerpen. Vanmorgen rond 6:30 werd een vrouw van 50 neergestoken in het Schipperskwartier in Antwerpen. Ze was even in levensgevaar. Vanmiddag heeft de politie een jonge man opgepakt van net 18 jaar. Dat gebeurde bij hem thuis. Het gerecht onderzoekt waarom hij de vrouw heeft neergestoken. Er zijn vorig jaar bijna 29 miljoen overnachtingen geboekt in Vlaanderen. Dat zijn er 2% meer dan in 2024. Meer dan de helft van die overnachtingen werd nog altijd geboekt door Belgen. Maar er waren ook meer buitenlandse toeristen, vooral dan voor congressen en zaken. Vlaanderen scoort steeds beter als congresbestemming, zegt Toerisme Vlaanderen.
7: Dat is ook iets waar we binnen Toerisme Vlaanderen bewust op gaan inzetten, samen met de congressteden, om te gaan tonen dat Vlaanderen heel veel te bieden heeft. Dus je hebt de verschillende steden die dichtbij zijn, maar ook op vlak van venues eigenlijk, dat we heel veel mooie locaties hebben die dan kunnen gecombineerd worden met een mooie uitstap, bijvoorbeeld naar ons erfgoed of naar een culturele bestemming. En dat valt duidelijk wel in de smaak.
6: De kust en de kunststeden waren de populairste bestemmingen vorig jaar. Klimaatwetenschapper Jean-Pascal van Ieperzeelen vindt dat er meer beleid moet zijn om hittegolven aan te pakken. Ook bij ons wordt het deze week opnieuw heel warm, na de hittegolf van eind juni. Ons land telde 2000 hittedoden, maar toch gebeurt er te weinig, zegt van Ieperzeelen.
8: We hebben zoveel gedaan gedurende COVID bijvoorbeeld, om zo weinig mogelijk slachtoffers te hebben van de epidemie. Voor de klimaatgevolgen, overstromingen ofwel hittegolven of bosbranden, dezelfde belang bestaat niet.
6: Door de droogte worden verschillende rivieren in Europa moeilijker bevaarbaar. Het water in de Rijn in Duitsland staat op sommige plaatsen maar 30 centimeter hoog. Het laagste peil sinds 2018. Tegen eind deze week zou het water nog verder zakken. Dat maakt het transport op de drugsbevaren rivier in Europa erg duur, omdat de ladingen, graan, steenkool en olieproducten met kleinere boten vervoerd moeten worden. En op een Amerikaanse luchtmachtbasis in Zuid-Korea is witte fosfor gelekt. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Veiligheid heeft buurtbewoners aangeraden om de omgeving te verlaten. Witte fosfor

0: Is een erg gevaarlijke chemische stof die spontaan kan ontbranden als ze met zuurstof in aanraking komt. Het product wordt gebruikt in de chemische industrie, maar ook als onderdeel in wapens of om militaire doelen te markeren of rookgordijnen te creëren. Veel zon vanmiddag, temperaturen tot 30 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en dan zelfs tot 34 graden. Ook de dagen daarna blijft het warm en nog altijd heel zonnig.
1: De tijdloze.
2: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim. Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
5: Hoe dat?
4: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh cool!
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: De tijdloze.
7: Dit komt uit de jaren 90.

0: De Tijdloos.
1: Tom Withoffs hier. Als de kleine mij 's ochtends weer eens veel te vroeg heeft wakker gemaakt, durf ik wel eens uit het raam kijken met een lekker tas koffie. En dan denk ik aan Bill Withers met A Lovely Day. En daarom is dat ook mijn ideale zomerplaat. Yo!
2: De Tijdloze Zomer.

0: 1000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Krevel.
2: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
1: Krevel. Leef beter.
3: De tijdloze.
4: Een zee van tijdloze muziek.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latteco espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
3: De tijdloze. Het is 5:00. Goedemiddag.
4: Er is een grote heropflakkering in de buurt van Bordeaux. In de Gironde, in het zuidwesten van Frankrijk, flakkeren heel wat smeulende vuren opnieuw op. Vanmorgen werd daar nog 4000 toeristen geëvacueerd. Hilde Mertens is in het dorp Le Porge.
5: Dat is een van de echt zwaar getroffen dorpen hier in de Gironde, waar wel 184 huizen in de as zijn gelegd. En wat er hier nu gebeurt, is een grote opflakkering van een smeulende natuurbrand. Dit is waarvoor men vreesde. De hele dag al krijgen we berichten en we hebben ze ook letterlijk gezien, van die kleine rookpluimen, opflakkeringen, hier en daar wat vlammetjes in die verkoolde, zwart geblakerde bossen.
4: In Spanje is het evacuatiebevel opgeheven voor 13 dorpen in de regio rond Madrid. Het is wel niet zeker of de inwoners meteen naar huis kunnen. De brandweer boekt er wel vooruitgang tegen de bosbranden, ondanks de hitte en de wind. Intussen zijn er nu 14 doden geteld door de bosbrand in Almeria, in het zuiden van Spanje. Een vrouw die 2 weken geleden zwaar verbrand raakte, is aan haar verwondingen overleden. De man die vorige week een andere man sloeg met fatale gevolgen op een tram in Schaarbeek in Brussel is aangehouden en zal ook onderzocht worden door een gerechtspsychiater. Dat bevestigt het parket van Brussel. Vorige week donderdag ontstond er ruzie op een tram tussen een man en een vrouw. Daarbij zou de vrouw geslagen zijn. Een man van 54 die tussen beiden kwam, kreeg ook slagen en belandde in een coma. Zondag is hij overleden. De vrouw is tijdelijk arbeidsongeschikt. Het aantal mensen dat bij een ziekte weer deeltijds gaat werken blijft laag en neemt nauwelijks toe. In 2024 ging maar 1 op de 10 werknemers die minder dan een jaar ziek zijn deeltijds aan de slag. Bij de langdurig zieken was dat 1 op de 5. Wetenschappelijk onderzoek toont nochtans aan dat de kans op definitieve uitval kleiner wordt met zo'n traject. Dat zegt CD&V-parlementslid Nahima Lanchri, die de cijfers opvroeg.
6: Hoe langer dat je wegblijft, hoe moeilijker het ook is om terug te reïntegreren op hun job. Soms kan de arts wel beoordelen wat dat iemand nog wel zou kunnen. Wat allang is aangekondigd, maar wat er nog altijd niet is. Dat is een fitnote, een nota waarin dat de artsen kunnen aangeven wat iemand nog wel kan.
4: De verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn in Duitsland heeft de aanval opgeëist in een video die de politie terugvond op zijn gsm. In die video zou hij ook trouw zweren aan terreurgroep IS. Hij zou die zaterdag al hebben opgenomen, kort voordat hij met een bestelwagen inreed op feestende mensen. 1 vrouw is om het leven gekomen, 29 anderen raakten gewond. Zondag werd de verdachte doodgeschoten tijdens een politieactie. En in het voetbal wordt Roberto Mancini voor de 2e keer bondscoach van Italië. Hij trainde de Italiaanse nationale ploeg al eens van 2018 tot 2023 met de winst op het EK

0: Als hoogtepunt. Hij volgt Gennaro Gattuso op, die vertrok nadat Italië zich voor de derde keer op een rij niet kon kwalificeren voor een WK. De eerste opdracht van Mancini wordt een wedstrijd voor de Nations League in Rome tegen de Rode Duivels op 25 september. Weinig wolken vanavond en vannacht en tussen 11 en 19 graden. Morgen zonnig en dan tot 34 graden. De rest van de week blijft het warm en net onder of boven 30 graden.
1: De tijdloze.
2: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Tsjechische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: De tijdloze.
2: Dit komt uit de jaren 80.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest. Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu-verhalen grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Krevel.
3: Nog 4 dagen om te profiteren van de solden bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
2: Krevel. Leef beter. Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
4: De tijdloze.

0: tijdloze. Het is 6:00. Goedenavond.
1: De bosbranden ten westen van Bordeaux laaien weer op. In de Gironde in Frankrijk doet de wind de kleine brandhaarden weer opflakkeren in het getroffen gebied. Het is voor de brandweer veel werk om al die kleine vuurhaarden apart te doven, maar ze krijgen veel hulp, zegt Hilde Mertens vanuit Frankrijk.
2: De grootste versterking komt eigenlijk van mensen uit de streek en ver daarbuiten. Mensen met een pick-up truck bijvoorbeeld, waar een grote ton water op staat, die 1000, 2000 liter water bij hebben. Want om die kleine smulbrandjes te kunnen blussen, is water superbelangrijk. Je moet eerst die grond koelen en daarna gaan ze met spades en pikhouwwielen te werk om dat klompje vuur eigenlijk uit elkaar te halen.
1: In Spanje boekt de brandweer vooruitgang tegen de bosbranden in de regio Madrid, ondanks de hitte en de wind. Intussen zijn er nu 14 doden geteld door de bosbrand in Almeria in het zuiden. Een vrouw die 2 weken geleden zwaar verbrand raakte, is nu overleden. Veel landbouwers wachten bang af nu er ook bij ons weer warme dagen aankomen. Want te warm en te droog is niet goed voor de oogst. In Erpenmeren teelt Björn Minoot verschillende gewassen. En dat is normaal gezien iets veiliger dan wanneer je bijvoorbeeld alleen maar aardappelen kweekt. Maar Björn wacht toch bang af.
3: Voor ons is nu enkel nog de mais. Dat is nog een beetje afwachten. Dat is nog te vroeg om nu te zeggen, maar hij ziet af. De bloei is nog maar bezig en we hadden eigenlijk de afgelopen weekend regen nodig gehad. Maar ja, wij kunnen dat niet bij regen, dus we gaan het lot laten bepalen. Hè.
1: Er is een verdachte opgepakt voor de steekpartij in het Schipperskwartier in Antwerpen vanmorgen. Rond 7:30 werd daar een vrouw van 50 neergestoken. Ze was ook even in levensgevaar. Vanmiddag heeft de politie een jonge man opgepakt van net 18 jaar. Het gerecht onderzoekt wat zijn motief is. In de Verenigde Staten zit president Trump samen met de Israëlische premier Netanyahu over de oorlog tegen Iran. Kort daarvoor had Trump ook een gesprek met de Oekraïense president Zelensky. Volgens Zelensky is dat goed verlopen. Ze hadden het over de productie van luchtafweersystemen in Oekraïne en het opstarten van vredesgesprekken met Rusland. Na Aalst gisteren wordt straks ook in Roeselaren in West-Vlaanderen een natuurcriterium gereden. Remco Evenepoel en Timmerlier zijn de grote publiekstrekkers vanavond. Deze bezoekers en horeca-uitbater kijken er naar uit.
4: Voor ons is dat een superhoogte. Eindelijk is dat een van de beste dagen van het jaar voor ons hier in de horeca. Ik denk dat wij ongeveer 30.000 mensen hebben in de stad.
5: De kleinkinderen doen mee aan het criterium voor jongeren. En we zijn dan in blijde verwachting van Remco Evenepoel.
6: Wij gaan stiekem voor Remco Evenepoel supporteren. Ik denk dat hij de beste benen heeft.
1: Nieuw dit jaar is de Special Olympic Race, een koppeltijdrit waarin renners met een beperking samenrijden met een ex-renner of een BV. En in het voetbal wordt Roberto Mancini voor de 2e keer bondscoach van Italië. Hij was dat al eens van 2018 tot 2023 met de winst op het EK als hoogtepunt. Hij volgt Gennaro Gattuso op, die vertrok nadat Italië zich voor de 3e keer op een rij niet kon kwalificeren voor een WK. Weinig wolken vanavond en vannacht en tussen 11 en 19 graden. Morgen veel zon en tot 34 graden dan. De rest van de week blijft het zonnig en heet.
0: Dit is de tijdloze. Are you ready to
7: party? Goedenavond, 6:00, dan wordt er hier al een beetje gepartied. Dat is een goede gewoonte die we de hele zomer lang gaan volhouden. Vandaag in de mix platen van onder andere

0: Billy Joel van Milo van Arno. Maar ook een aantal leuke verrassingen van de Belgische Allee Allee. Maar ook de Slits, wie kent die nog met de cover I Heard It Through the Grapevine. Origineel van de grote Marvin Gaye. Maar eerst Deep Purple, jawel, met Strange Kind of Woman. Dit is De Tijdloze Dansant.
1: De Tijdloze Dansant.

0: superplus deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Oké, party people in the house.
4: De tijdloze dansant.

0: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
2: Schat, die je kleine moet eten.
1: Onze kinderen moeten eten.
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Code Yellow!
4: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
5: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
6: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
7: Are you ready to party?
8: De tijdloze dansen.
9: So who's that girl there?

0: Tijdloze. Het is 7 uur. Goedenavond.
1: Een werkman is gestorven na een val van een gebouw. In Antwerpen is vanmiddag een man van 62 overleden nadat hij van de 5e verdieping van een flatgebouw naar beneden was gevallen. Omstanders en de hulpdiensten hebben nog geprobeerd om de man te reanimeren. Volgens de politie was hij wellicht aan het werken aan het terras op de bovenste verdieping. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Veel landbouwers bij ons wachten bang af nu er weer warme dagen aankomen. Want te warm en te droog is niet goed voor de oogst. In Erpenmeren in Oost-Vlaanderen teelt Björn Minoot verschillende gewassen. En dat is normaal gezien iets veiliger dan wanneer je bijvoorbeeld alleen maar aardappelen kweekt. Maar Björn is toch bezorgd.
2: Voor ons is nu enkel nog de maïs. Dat is nog een beetje afwachten. Dat is nog te vroeg om nu te zeggen, maar hij ziet af. De bloei is nog maar bezig en... We hadden eigenlijk de afgelopen weekend regen nodig gehad. Maar ja, wij kunnen dat niet beregen. Dus we gaan het lot laten bepalen. Hè.
1: Door de droogte geldt in heel Vlaanderen nog altijd code oranje voor brandgevaar. Door de droogte worden verschillende rivieren in Europa moeilijker bevaarbaar. Het water in de Rijn in Duitsland staat op sommige plaatsen maar 30 centimeter hoog. En tegen eind deze week zou het nog verder zakken. Dat maakt het transport op de drukst bevaren rivier in Europa erg duur, omdat de ladingen met kleinere boten vervoerd moeten worden. De gevolgen daarvan zijn ook voelbaar in Nederland en Vlaanderen, zegt transporteconoom Thierry van Elslander van de Universiteit Antwerpen.
3: Omdat onze grote havens, denk aan Antwerpen, denk aan Rotterdam bijvoorbeeld, onmiddellijk ook aan die Rijn geconnecteerd zijn, daar heel veel trafiek naartoe voeren, tot in Zuid-Duitsland, tot in Zwitserland. En ja, dat betekent als dat vervoer moeilijker wordt en duurder wordt, dan worden die havens ook weer minder concurrentieel, of wordt het vervoer via die havens duurder. Dus die grote havens worden er zeker ook door geïmpacteerd en dus ook bij gevolg onze economie.
1: En na de zware aardbeving in het zuidwesten van Japan zijn er al 1 dode en tientallen gewonden geteld. In een ingestort winkelcentrum in de stad Kumamoto wordt gevreesd voor meerdere doden. Daar en ook in een fabriek in de buurt zouden tientallen mensen vermist zijn. Ook elders op het eiland Kyushu is er veel schade met vernielde bruggen en wegen en ingestorte gebouwen. Zo'n 300.000 mensen zijn naar opvangcentra gebracht. Weinig wolken vanavond en vannacht bij ons en tussen 11 en 19 graden. Morgen veel zon en dan tot 34 graden. De rest van de week blijft het zonnig en net onder of boven 30 graden.
0: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.be.
4: Joehoe! Grijp de Swisssense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisssense.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
6: De tijdloze.
7: Dit komt uit de jaren 80.

0: De Tijdloze live.
1: Het gigapak voor maar €44,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
5: De Tijdloze.
6: De Tijdloze.
7: Het is 8:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Ook de tweede verdachte van de mesaanval van vorige week maandag in Gent is opgepakt. De twee mannen vielen aan Portuschanda twee anderen aan. Eén slachtoffer, een jonge man van 19, was een tijd lang in levensgevaar. De eerste verdachte werd afgelopen weekend opgepakt na een opsporingsbericht en is aangehouden. De tweede verdachte droeg een pet en een sjaal en was daardoor moeilijk herkenbaar. Hij is nu toch opgepakt en wordt morgen voorgeleid bij de onderzoeksrechter. In Antwerpen is een man van 62 overleden nadat hij van de vijfde verdieping van een flatgebouw naar beneden was gevallen. Omstaanders probeerden de man te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. Volgens de politie was hij wellicht aan het werken aan het terras op de bovenste verdieping. In Madrid is er geprotesteerd tegen de aanpak van de natuurbranden. Heel wat Spanjaarden voelen zich in de steek gelaten door de regionale overheden die verantwoordelijk zijn voor de brandbestrijding. Inwoners van de provincie Ávila, ten westen van Madrid, zijn naar de hoofdstad getrokken om te betogen. Zij vinden dat er te weinig gebeurt om de branden te bestrijden. In Ávila is al zowat 15.000 hectare natuur afgebrand. In sommige regio's is de brandbestrijding grotendeels uitbesteed aan private bedrijven met tijdelijke krachten. En er was al voor gewaarschuwd dat dat problemen kon veroorzaken, zegt Sven Tuitens in Madrid.
8: Sinds 16 juli heb je een groep van brandweermannen, een 60-tal brandweermannen, die al waarschuwden dat er geen middelen waren, geen materiaal, geen voertuigen, moest er iets gebeuren. En deze mensen bij het begin van de brand, op het moment dat heel Madrid omsingeld werd, zaten die werkloos. Die wouden werken, konden niet gaan werken. Sommigen zelfs zijn met de auto, met hun eigen privéauto, uit eigen initiatief naar de brandhaarden getrokken. Dat zijn situaties die nu aan het licht komen en die heel gevoelig zijn.
7: Rode duivel Luis Openda speelt komend seizoen voor Olympique Lyon in Frankrijk. De spits verlaat Juventus en wordt verhuurd. In Italië had Openda een tegenvallend seizoen, waardoor hij ook niet werd geselecteerd voor het WK. Bij Lyon wordt hij één van de vier Belgen, met ook nog Aurel Mongala, Malik Fofana en Julien Duranville. Nog dit, pretpark Bobbejaanland in Kasterlee gaat het schoeisel van bezoekers strenger controleren. Veel mensen dragen nu teenslippers omdat het warm is, maar dat mag niet. Los schoeisel is niet veilig in bepaalde attracties. Dat zegt Peggy Verhelst van Bobbejaanland.
9: Die incidenten die gebeuren, dat gaat onder andere over het wegvliegen of het uitvliegen van de schoenen die aan op plaatsen terechtkomen die niet toegankelijk zijn voor het personeel, onder andere. En evacueren op blote voeten is onmogelijk. Dus daarom zeggen wij heel duidelijk vast schoeisel in Bobbejaanland omwille van uw veiligheid en de veiligheid van het personeel.
7: Vanavond en vannacht licht bewolkt en tot 19 graden in de grote steden. Morgen krijgen we veel zon, in de namiddag wat stapelwolken en het wordt bijzonder warm tot 35 graden in de Kempen en 32 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: De Tijdloze Zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: Tijdloos.
1: Hallo, ik ben Laurent. Mijn favoriete tijdloze plaat voor in de zomer is The Morning Papers van Prins. Omdat als Prins zijn gitaar pakt en zijn micro opendraait, schijnt de zon altijd een beetje.
2: De tijdloze zomer.

0: De Tijdloze live.
1: Ja, opheldering over de verijdelde aanslag van 2 jaar geleden op de Pride. Gisteren raakte bekend dat een geradicaliseerde jongen van 18 een aanslag wilde plegen in Leuven tijdens dat feest van de Rodibi-gemeenschap. Hij ging online op zoek naar wapens en werd betrapt door een undercover-agent. Je hoort Zeger de Biezer van N-VA.
2: Het feit dat wij daar niets van wisten, we zijn al 2 jaar verder, is vreemd. Dus wij vragen aan de burgemeester volledige transparantie. Wat is daar toen juist gebeurd? Velen van ons zijn, ikzelf ook, meegegaan op de eerste Pride. Wij wisten dat niet. Zijn daar extra veiligheidsmaatregelen genomen? Ook op die Pride in 25, of niet? Ook de Pride nu in september, gaat die kunnen veilig doorgaan?
1: Het stadsbestuur van Leuven en de organisatie hebben vandaag laten weten dat de Pride van dit jaar zal doorgaan, eind september dus. Ook de tweede verdachte van de mesaanval van vorige week maandag in Gent is opgepakt. 2 mannen vielen aan Portuschanda, toen 2 anderen aan. 1 slachtoffer, een jonge man van 19, was een tijd lang in levensgevaar. De eerste verdachte werd afgelopen weekend al opgepakt en is aangehouden. De tweede wordt morgen voorgeleid. In het Witte Huis in Washington heeft de Amerikaanse president Trump gesproken met de Israëlische premier Netanyahu. Het was de eerste ontmoeting tussen de twee sinds het begin van de oorlog tegen Iran. En het was een positief gesprek, zegt het Witte Huis. En symbolisch belangrijk, zegt Thomas de Grave in Washington, na toch wat Amerikaanse kritiek op het beleid van Netanyahu.
3: Netanyahu wilde vooral ook tonen met dit bezoek dat dat bondgenootschap met de VS dat nog altijd stevig is. Hij wil tonen dat ze hun belangrijkste bondgenoot nog niet kwijt zijn. Maar president Trump is hier zich beducht om het beeld te scheppen dat hij meeloopt met Netanyahu hier. En toont wel aan dat er toch wel wat spanning hing boven deze meeting hier vandaag in het Witte Huis.
1: En de bosbranden bij Bordeaux zijn nog altijd niet onder controle, nu bijna een week na de eerste brandhaarden. Het vuur is vandaag zeker 14 keer opgeleid. En nog eens wat 4000 toeristen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De wind, de aanhoudende droogte en een nieuwe hittegolf maken het werk voor de brandweer extra moeilijk, zegt Hilton Mertens vanuit Le Porge, niet ver van de kust. Maar er is hulp van de inwoners zelf.
4: We hebben tankwagens zien rondrijden. Mensen met pick-up trucks waarop tonnen gevuld met water staan. We hebben mensen met tuinslangen en emmers zien zeulen. Alle middelen zijn goed om dat vuur te lijf te gaan. Dat gaat nog lang duren, heel lang. Want morgen worden er temperaturen tot bijna 40 graden voorspeld. Dus dat ziet er echt niet goed uit.
1: Sport Rode Duivel Loïs Openda verhuist van Juventus naar Olympique Lyon in Frankrijk. De spits wordt verhuurd. Openda had in Italië een tegenvallend seizoen, waardoor hij ook niet werd geselecteerd voor het WK. Bij Lyon wordt hij 1 van de 4 Belgen, met ook nog Aurel Mongala, Malik Fofana en Julien Doronville. Vanavond en vannacht licht bewolkt en tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, in de namiddag wat stapelwolken. Het wordt bijzonder warm tot 35 graden in de Kempen en 32 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.
0: De Tijdloze Zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: is De Tijdloze.
1: De Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. In Leuven vraagt oppositiepartij N-VA opheldering over de verijdelde aanslag van 2 jaar geleden op de Pride. Gisteren raakte bekend dat een geradicaliseerde jongen van 18 een aanslag wilde plegen in Leuven tijdens dat feest van de Holibie-gemeenschap.

0: De Tijdloze live.
1: In september gaat die kunnen veilig doorgaan.
2: Afgelopen zaterdag nog vielen 1 dode en 29 gewonden bij een aanslag op de Pride in Berlijn. De bosbranden ten westen van Bordeaux breiden voorlopig niet uit, maar de toestand blijft er fragiel nu bijna 1 week na de eerste brandhaarden. Het vuur is vandaag zeker 14 keer opgelaaid. Nog eens wat 4000 toeristen zijn geëvacueerd. De wind, de aanhoudende droogte en een nieuwe hittegolf maken het werk voor de brandweer extra moeilijk. Dat zegt Hilde Mertens vanuit Le Porge, niet ver van de kust.
3: Door die wind, door die warmte en dat altijd aanwezige vuur in de grond zijn er heel veel opflakkeringen geweest. Kleine smulbrandjes. Men is met man en macht nog altijd aan het strijden. Dat doet de brandweer niet alleen. Dat is ook veel te groot, dat gebied, om dat te kunnen doen. Maar we hebben tankwagens zien rondrijden. Mensen met pick-up trucks waarop tonnen gevuld met water staan. We hebben mensen met tuinslangen en emmers zien zeulen. Alle middelen zijn goed om dat vuur te lijf te gaan. Dat gaat nog lang duren, heel lang. Want morgen worden er temperaturen tot bijna 40 graden voorspeld. Dus dat ziet er echt niet goed uit.
2: In het Witte Huis in Washington heeft de Amerikaanse president Trump gesproken met de Israëlische premier Netanyahu. Het was de eerste ontmoeting tussen de twee sinds het begin van de oorlog tegen Iran. Het was een positief gesprek, zegt het Witte Huis, en symbolisch belangrijk, zegt Thomas de Grave in Washington, na toch wat Amerikaanse kritiek op de Israëlische regering.
4: Netanyahu wilde vooral ook tonen met dit bezoek dat dat bondgenootschap met de VS dat nog altijd stevig is. Hij wil tonen dat ze hun belangrijkste bondgenoot nog niet kwijt zijn. Maar president Trump is hier zich beducht om het beeld te scheppen dat hij meeloopt met Netanyahu hier. En toont wel aan dat er toch wel wat spanning hing boven deze meeting hier vandaag in het Witte Huis.
2: En Trump heeft daar ook gesproken met de Oekraïense president Zelensky, die de VS nogmaals bedankte voor alle steun in de oorlog tegen Rusland. Maar de Amerikaanse pogingen om vrede te bereiken liggen wel al maandenlang stil, wegens die oorlog tussen de VS en Iran. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om aandelen van het WK-voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt de Britse krant The Times. Ja, Geert Hermans, wat is de bedoeling van Infantino?
5: Wel, hij ruikt weer extra geld, want hij wil een nieuw bedrijf oprichten om de commerciële rechten te verwerven van de belangrijkste toernooien, zoals het WK. 50% van de aandelen blijft bij de FIFA. 20-30% gaat naar de 211 lidstaten. Elke lidstaat, waaronder dus ook de Belgische Voetbalbond, krijgt een aandeel ter waarde van verschillende miljoenen euro's, die ze kunnen behouden of verkopen. Het laatste deel zou dan van privé-investeerders komen. In totaal zou het om een miljardendeal gaan. En weer komt Donald Trump op de proppen. Er zouden al personen uit de omgeving van de Amerikaanse president benaderd zijn als mogelijke investeerders. De Europese voetbalbond UEFA wijst het idee van de Wereldvoetbalbond resoluut af. De ziel en de richting van het voetbal zijn geen handelswaar, aldus de UEFA.
2: Dankjewel, Geert. Het weer vannacht ligt bewolkt en tot 19 graden in de grote steden. Morgen veel zon, in de namiddag wat stapelwolken en bijzonder warm tot 35 graden in de Kempen en 32 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: De Tijdloze Zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 11:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaberichs. De gemeente Molenbeek in Brussel gaat extra politie inzetten tegen het drugsgeweld. Er komen ook meer gemeenschapswachten, straathoekwerkers en een samenscholingsverbod. Het gemeentebestuur wil zo duidelijk maken dat ze veiligheid belangrijk vindt. De afgelopen dagen is er in Molenbeek geschoten en is een brandbom naar een voordeur gegooid. De kleine brandjes van afgelopen weekend in een natuurgebied in Haagt in Vlaams-Brabant zijn aangestoken. Dat blijkt na onderzoek van de politie. Dankzij een alerte buurtbewoner kon de brandweer snel ingrijpen in het kurkdroge bos. Brandstichten, zeker nu, is onverantwoord, zegt burgemeester Steven Swiggers.
3: Als na gerechtelijk onderzoek blijkt dat de branden aangestoken zijn, dan kan ik alleen maar besluiten dat dit compleet onverantwoord gedrag is. Dat zijn niet alleen gevolgen voor de natuur, maar ook voor aanpalende landbouwpercelen, woningen, bewoners, huisdieren. En dat is dan een aantasting van de openbare veiligheid. Ik denk

0: De tijdloze live.
1: Voor brandbestrijding. In sommige regio's is die grotendeels uitbesteed aan private bedrijven met tijdelijke krachten. Er was al voor gewaarschuwd dat dat problemen zou kunnen veroorzaken, zegt Sven Tuitens in Madrid.
2: Sinds 16 juli heb je een groep van brandweermannen, een 60-tal brandweermannen, die al waarschuwden dat er geen middelen waren, geen materiaal, geen voertuigen, moest er iets gebeuren. En deze mensen bij het begin van de brand, op het moment dat heel Madrid omsingeld werd, zaten die werkloos. Die wouden werken, konden niet gaan werken. Sommigen zelfs zijn met de auto, met hun eigen privéauto, uit eigen initiatief naar de brandhaarden getrokken. Dat zijn situaties die nu aan het licht komen en die heel gevoelig zijn.
1: En in Oeganda en Afrika heeft president Museveni een streng mediaverbod teruggedraaid dat zijn zoon, generaal Muhoozi, een maand geleden had afgekondigd. Hij liet verschillende radio- en tv-zenders, websites en kranten sluiten. De zoon van Museveni, een gedoodverfde opvolger van de president, zegt dat hij niet gelooft in persvrijheid. Op de wereldranglijst qua persvrijheid staat Oeganda op plaats 143 van de 180. Vannacht licht bewolkt en tot 19 graden. Morgen veel zon. In de namiddag wat stapelwolken. En bijzonder warm tot 35 graden in de Kempen en 32 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.
0: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 1 uur en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Beinens. In Zuid-Afrika is geweld tegen buitenlanders weer opgelaaid. Ghana heeft daarom de afgelopen dagen meer dan 200 Ghanese gerepatrieerd uit het land. Ook in mei en juni werden al heel wat Ghanese teruggehaald uit Zuid-Afrika. Volgens de Nigeriaanse overheid zijn er in Zuid-Afrika ook verschillende huizen en bedrijven van Nigerianen vernield of geplunderd. Extremistische groeperingen in Zuid-Afrika zijn een campagne begonnen tegen buitenlanders. Ze willen dat alle migranten zonder verblijfsvergunning het land verlaten. De Afrikaanse Unie heeft Zuid-Afrika om een officiële reactie gevraagd over de rellen en het geweld tegen de buitenlanders. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil de klimaat- en milieuregels voor de ruimtevaart versoepelen. Die veroorzaken te veel administratie en ze zorgen voor vertragingen, klinkt het. Regels rond de bescherming van bedreigde soorten, proper water, propere lucht en historische en archeologische sites zouden aan de kant geschoven kunnen worden. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk in Texas, heeft zowat 3/4 van de Amerikaanse lanceringen gedaan vorig jaar en het bedrijf wil dat aantal nog vermenigvuldigen. Maar milieuorganisaties verzetten zich daartegen omdat die operaties en lanceringen beschermde natuur in gevaar brengen. In Kinrooi in Limburg willen buurtbewoners het bijna uitgestorven kippenras Valen van Haspengouw redden. De gele landhoen met opvallend witte oorlellen was begin 20e eeuw erg populair in de streek rond Hoei en Namen in het zuiden van Haspengouw, maar is nagenoeg verdwenen na de Eerste Wereldoorlog. Dat vertelt Jan Martens van het steunpunt Levend Erfgoed.
3: Net als bij andere lokale kippenrassen hebben de legers die hier in Vlaanderen rondgetoerd hebben alles wat bewoog en eetbaar was opgegeten. Hè? Dus de Duitse bezetter die claimde alle vee op de boerderijen en dus ook de kippen en die werden gewoon klaargemaakt en opgegeten.
2: Maar dus niet allemaal. In Kinrooi worden hennen en hanen van dat ras nu gratis verdeeld. Wouter Franke, de nieuwe trainer van de Schotse club Heart of Midlothian, is met zijn club niet tot in de Champions League geraakt. De Schotse vice-kampioen leed gisteravond een 0-2 nederlaag tegen Sturm Graz in de heenwedstrijd van de tweede voorronde. Eerder hadden ze de heenwedstrijd in Oostenrijk al met 4-0 verloren. Vannacht licht bewolkt, minimaal rond 19 graden in de...
1: De tijdloze live.
2: Graas in de heenwedstrijd van de tweede voorronde. Eerder hadden ze de heenwedstrijd in Oostenrijk al met 4-0 verloren.

for me. Generate me limply. I can't seem to place your name.

0: De tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 2 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Amsterdam was er gisteravond een herdenking voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat gebeurde bij het Homo-monument. Bij die aanslag zaterdagavond reed een bestelbus in op bezoekers van de Pride. Daarbij werd 1 vrouw gedood, 29 mensen raakten gewond. In Amsterdam waren enkele duizenden mensen aanwezig met kaarsen en ook met regenboogvlaggen. Sommige van hen waren er ook al bij in Berlijn.
3: Als wij gewoon langer daar nog waren gebleven op de truck, als we misschien naar wat waren gaan eten, of net als heel veel andere mensen lekker in het park hadden waren gaan zitten, ja, dan had het ons ook kunnen overkomen.
4: Dit gaat dus niet over moslims. Dit gaat over haat. En haat mag nooit winnen van liefde. Nooit.
5: Ja. Sadly, when things like this happen, you remind yourself that the world is not always safe.
2: In Amsterdam is tot 8 augustus ook de World Pride aan de gang. Het grootste LGBTQ-evenement in de geschiedenis van de stad. Met feesten, concerten, protest en ook activisme. Iran heeft vannacht opnieuw raketten afgevuurd richting Amerikaanse troepen in Jordanië. Dat zegt het Amerikaanse leger. Het ging om een verrassingsaanval, maar alle raketten werden door luchtafweer onschadelijk gemaakt volgens het Amerikaanse leger. De afgelopen dagen was er een pauze in de oorlog tussen Iran en de VS nadat er 2 weken lang dagelijks heen en weer gevuurd werd. Volgens Trump, om onderhandelingen alle kansen te geven, al ontkent Iran dat er nog serieuze gesprekken zijn. Na de zware aardbeving in het uiterste zuiden van Japan zijn er nu al zeker 5 doden geteld. 2 vrouwen zijn teruggevonden in een ingestort winkelcentrum in de regio Kumamoto. De vrees is dat daar nog meer slachtoffers zijn gevallen. Ook in een fabriek in de buurt zijn er 10 vermisten. Er werd ook nog iemand dood aangetroffen in een ingestort huis. Ook elders op het grote zuidelijke eiland Kyushu is er veel schade met vernielde bruggen en wegen en ingestorte gebouwen. Zowat 300.000 mensen zijn geëvacueerd. Vannacht is het licht bewolkt, minima rond 19 graden in de steden. In de Ardennen wat frisser, minima rond 12 graden daar. Straks krijgen we veel zon en het wordt het ook bijzonder warm, met maximaal tot 35 graden in de Kempen, 32 graden aan zee. Ook donderdag blijft het warm, dan maximaal tot 32 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.